reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: 91.
1: I can see in your

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

0: Blankenbergen heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenbergen maakt de plannen vandaag officieel bekend. Het naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedy shows voor naturisten. Comedian Piff Huffluff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend. Ook onze regio ondervindt vandaag de gevolgen van een nationale actiedag van de vakbonden. Die protesteren tegen het beleid van de federale regering. Ook in Oostende is dat voelbaar. De ontmoetingscentra Het Viooltje en De Blomme blijven dicht. En het zwembad Brigitte BQ is maar open van de middag tot 8 uur vanavond. Normaal opent het zwembad al om 6:30 's ochtends. En ook op bus en tram kan er hinder zijn.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 13 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: The Morning Show.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom bij B1. Goedemorgen. Je dag start. Met de Morning Show.

0: Valkenberghe heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenberghe maakt de plannen vandaag officieel bekend. Maatwerkbedrijf Oesterbank in Oostende investeert €250.000 om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bedrijf bestaat 60 jaar, telt vandaag 500 werknemers en is de derde grootste werkgever van Oostende. Oesterbank werkt onder meer voor bedrijven als Daikin, Verhelst en Duco en werft dit jaar al 43 extra mensen aan. Volgens de directie zijn de overheidssubsidies geplafonneerd, waardoor het maatwerkbedrijf nu zelf investeert in extra begeleiding voor werknemers met grotere drempels. Het naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedyshows voor naturisten. Comedian Piff Huffluff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 13 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: The Morning Show. B1.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Stok, verkoop. Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Tot deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: B1, de radio aan zee. Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
6: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid, dus lees vooral weer bij dezelfde mensen, er zijn er niet veel andere middelen over.
5: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
7: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
5: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
8: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
5: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
4: The Morning Show. B1.

0: stad Oudenburg zoekt imkers voor een nieuwe locatie met bijenkorven achter de Romaanse kerk van Ettelgem. Met het project wil de stad de biodiversiteit versterken en een bijenvriendelijke omgeving creëren. Kandidaten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV en voldoende ervaring hebben met bijenhouden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Milieudienst van Oudenburg. Ook onze regio ondervindt vandaag de gevolgen van een nationale actiedag van de vakbonden, die protesteren tegen het beleid van de federale regering. Ook in Oostende is dat voelbaar. De ontmoetingscentra Het Viooltje en De Blomme blijven dicht en het zwembad Brigitte BQ is maar open van de middag tot 8 uur vanavond. Normaal opent het zwembad al om 6:30 ochtends. En ook op bus en tram kan er hinder zijn. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de plannen om de bescherming van de duinen rond Fort Napoleon in Oostende op te heffen. Natuurpunt Middelkust en andere organisaties vrezen dat een groot bouwproject de laatste lokale binnenduinen zal doen verdwijnen. Ze hebben een petitie overhandigd aan Vlaams minister Ben Weitz. Volgens de actievoerders dreigt de opheffing van de bescherming een gevaarlijk precedent te scheppen voor andere beschermde gebieden in Vlaanderen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 30 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: The Morning Show.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Dit is B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
6: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
5: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
7: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering. En laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
5: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkracht staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokkeninfecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
8: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
5: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
4: Je dag start met de Morning Show.

0: Blankenberghe heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenberghe maakt de plannen vandaag officieel bekend. Het naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedyshows voor naturisten. Comedian Piff Huffluff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend. Ook onze regio ondervindt vandaag de gevolgen van een nationale actiedag van de vakbonden. Die protesteren tegen het beleid van de federale regering. Ook in Oostende is dat voelbaar. De ontmoetingscentra Het Viooltje en De Blomme blijven dicht. En het zwembad Brigitte BQ is maar open van de middag tot 8 uur vanavond. Normaal opent het zwembad al om 6:30 ochtends. En ook op bus en tram kan er hinder zijn.
1: Tot zover het regionieuws.
2: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: luisteren naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.
1: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
0: Enjoy the music. B1. De radio aan zee.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen als ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
1: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
1: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.
0: Dieter Troeblijn op

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 30 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: Dieter Troeblijn op B1. Yeah.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.

0: Blankenberge heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenberge maakt de plannen vandaag officieel bekend. Maatwerkbedrijf Oesterbank in Oostende investeert €250.000 om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bedrijf bestaat 60 jaar, telt vandaag 500 werknemers en is de derde grootste werkgever van Oostende. Oesterbank werkt onder meer voor bedrijven als Daikin, Verhelst en Duco en werft dit jaar al 43 extra mensen aan. Volgens de directie zijn de overheidssubsidies geplafonneerd, waardoor het maatwerkbedrijf nu zelf investeert in extra begeleiding voor werknemers met grotere drempels. Het naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedyshows voor naturisten. Comedian Piff Huffluff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1. Come on, get up.

Goedemorgen, de week is gestart. Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. En je kan trouwens alles nalezen op onze site of via de gratis app. Meer info www.radiob1.be.

0: Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
0: Dieter Troeblijn.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

goedemiddag. Er is van alles gebeurd in de regio. We gaan het voor je oplijsten in B1 regionaal tot 1 uur. Smakelijk. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Blankenbergen heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenbergen maakt de plannen vandaag officieel bekend.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Maatwerkbedrijf Oesterbank in Oostende investeert €250.000 om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bedrijf bestaat 60 jaar, telt vandaag 500 werknemers en is de derde grootste werkgever van Oostende. Oesterbank werkt onder meer voor bedrijven als Daikin, Verhelst en Duco en werft dit jaar al 43 extra mensen aan. Volgens de directie zijn de overheidssubsidies geplafonneerd, waardoor het maatwerkbedrijf nu zelf investeert

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De Naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedy shows voor naturisten. Comedian Piff Huff Luff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uiterhoeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
1: Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: De stad Oudenburg zoekt imkers voor een nieuwe locatie met bijenkorven achter de Romaanse kerk van Ettelgem. Met het project wil de stad de biodiversiteit versterken en een bijenvriendelijke omgeving creëren. Kandidaten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV en voldoende ervaring hebben met bijenhouden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Milieudienst van Oudenburg.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Ook onze regio ondervindt vandaag de gevolgen van een nationale actiedag van de vakbonden. Die protesteren tegen het beleid van de federale regering. Ook in Oostende is dat voelbaar. De ontmoetingscentra, het Viooltje en de Blommen blijven dicht. En het zwembad Brigitte Becu is maar open van de middag tot 8 uur vanavond. Normaal opent het zwembad al om 6:30 ochtends. En ook op bus en tram kan er hinder zijn.
0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
2: Go.

0: is B1 Regionaal.
1: Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de plannen om de bescherming van de duinen rond Fort Napoleon in Oostende op te heffen. Natuurpunt Middelkust en andere organisaties vrezen dat een groot bouwproject de laatste lokale binnenduinen zal doen verdwijnen. Ze hebben een petitie overhandigd aan Vlaams minister Ben Weitz. Volgens de actievoerders dreigt de opheffing van de bescherming een gevaarlijk precedent te scheppen voor andere beschermde gebieden in Vlaanderen.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
1: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
0: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
2: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
0: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
3: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag.

0: Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Dit is B1.
5: Yeah.
4: Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
2: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
1: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2 euro en 5 cent per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek twee mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
3: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
1: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
0: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: De stad Oudenburg zoekt imkers voor een nieuwe locatie met bijenkorven achter de Romaanse kerk van Ettelgem. Met het project wil de stad de biodiversiteit versterken en een bijenvriendelijke omgeving creëren. Kandidaten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV en voldoende ervaring hebben met bijenhouden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Milieudienst van Oudenburg. Ook onze regio ondervindt vandaag de gevolgen van een nationale actiedag van de vakbonden, die protesteren tegen het beleid van de federale regering. Ook in Oostende is dat voelbaar. De ontmoetingscentra Het Viooltje en De Blomme blijven dicht en het zwembad Brigitte BQ is maar open van de middag tot 8 uur vanavond. Normaal opent het zwembad al om 6:30 's ochtends. En ook op bus en tram kan er hinder zijn. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de plannen om de bescherming van de duinen rond Fort Napoleon in Oostende op te heffen. Natuurpunt Middelkust en andere organisaties vrezen dat een groot bouwproject de laatste lokale binnenduinen zal doen verdwijnen. Ze hebben een petitie overhandigd aan Vlaams minister Ben Weitz. Volgens de actievoerders dreigt de opheffing van de bescherming een gevaarlijk precedent te scheppen voor andere beschermde gebieden in Vlaanderen.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. Be one.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 13 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: maatwerkbedrijf Oesterbank in Oostende investeert €250.000 om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bedrijf bestaat 60 jaar, telt vandaag 500 werknemers en is de derde grootste werkgever van Oostende. Oesterbank werkt onder meer voor bedrijven als Daikin, Verhelst en Duco en werft dit jaar al 43 extra mensen aan. Volgens de directie zijn de overheidssubsidies geplafonneerd, waardoor het maatwerkbedrijf nu zelf investeert in extra begeleiding voor werknemers met grotere drempels. De stad Oudenburg zoekt imkers voor een nieuwe locatie met bijenkorven achter de Romaanse kerk van Ettelgem. Met het project wil de stad de biodiversiteit versterken en een bijenvriendelijke omgeving creëren. Kandidaten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV en voldoende ervaring hebben met bijenhouden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Milieudienst van Oudenburg. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de plannen om de bescherming van de duinen rond Fort Napoleon in Oostende op te heffen. Natuurpunt Middelkust en andere organisaties vrezen dat een groot bouwproject de laatste lokale binnenduinen zal doen verdwijnen. Ze hebben een petitie overhandigd aan Vlaams minister Ben Weitz. Volgens de actievoerders dreigt de opheffing van de bescherming een gevaarlijk precedent te scheppen voor andere beschermde gebieden in Vlaanderen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is After Work met Hannes Royens.

Young Turks van Rod Stewart uit 81 alweer. En goedenavond, welkom. We zijn terug vertrokken tot 6 uur naar goede gewoonte met heel veel fijne muziek hier in Network. Want jij mag die muziek mee bepalen. Jouw keuzeplaat is welkom via de gratis B1-app. Laat maar even weten hoe jouw dinsdag al was en wat die nog brengt.

Joe, end of beginning. Is het weer het begin van het einde of wordt alles terug beter? Dat horen we straks in het B1 weerbericht met Dave Stewart en Colin Blunstone. What becomes of the broken is dit.

De geweldige stem van Jennifer Lopez samen met de beats van David Guetta. Save Me Tonight kreeg je. En dit is Buckshot LaFunk. Another Day. Hey, welkom bij B1. Welkom bij Afterwork.

0: Sabotage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

You Can't Hurry Love, Phil Collins. Shana uit Ichtegem is in het tuin aan het werken en de radio staat keihard op B1. Hey B1, kunnen jullie nog eens Human draaien van de Killers voor mijn man die momenteel aan zijn oldtimer aan het sleutelen is in de garage? Hij zegt altijd van zichzelf dat hij geen dancer is. Maar als dit nummer opstaat van de Killers, zie ik hem toch altijd meebewegen. Human van de Killers voor Shana en haar man in Ichtegem.

reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Nash en Olivia O'Brien. I hate you, I love you. Ja, straks nog een uurslang Afterwork hier op B1. En jij mag nog steeds laten weten welke plaat jij wil horen. Straks tussen 5 en 6 uur via de B1-app. Hè. Annie, I'm not your daddy. Dit is Kid Creole en de Coco Nuts nog. Tot de nieuws van 5 uur.

0: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
1: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
0: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Jonas, wou deze nog eens horen van Coldplay? Liet hij me weten via de B1-app. Clocks krijg je van Coldplay. Nog even doorwerken, zegt hij. En dat kan gelukkig met goede muziek hier op B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee met eerst nog kans op een bui aan de oostkust. Maxima rond 13 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vannacht trekt de regenzone over de kuststreek. En ook de rest van de week blijft wisselvallig, met geregeld buien en af en toe opklaringen. Donderdag kunnen de buien lokaal hevig zijn, mogelijk met onweer.
2: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Kijk, die herkenbare sound van Milk Inc, Belgisch beste danceproduct, misschien wel Oceans kreeg je. En van Milk Inc gaan we naar Alia, een clip die destijds is opgenomen in een kamer vol spiegels, wat perfect paste bij die futuristische sound van de track. Een tijdloos nummer dat nog steeds elke dansvloer vult. Dit is Try Again.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Stok, verkoop! Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, verkoop!
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
5: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
4: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Elke werkdag van 4 tot 6.
7: After Work.
6: Op B1.

De Rebelse Anouk nog eens hier op B1, hè? Girl kreeg je uit 2004. Straks de Purple Disco Machine, George Michael nog. En de Chainsmokers en Niall Horan. Plaatje van dit moment. Dit is Dinner Party hier op B1.

terug naar 2017 met de Chainsmokers Paris. Daarvoor nog Bibi Rexha en Faithless New Religion. Geniet nog van je dinsdagavond. Morgen woensdag meer Afterwork. Je mag me zeker laten weten wat je morgen wil horen tussen 4 en 6 uur. Eerst nog de Simple Minds en New Gold Dream. Fijne dinsdag nog. Tot morgen, hè.

0: Blankenbergen heeft een partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. Urban Gardens, het bedrijf waarin ook ondernemer Mark Koeken participeert. Het sportcentrum draait al jaren met verlies en de Vlaamse overheid wil daarvan af. Urban Gardens baat vooral stadscampings uit. Blankenbergen maakt de plannen vandaag officieel bekend. Maatwerkbedrijf Oesterbank in Oostende investeert €250.000 om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bedrijf bestaat 60 jaar, telt vandaag 500 werknemers en is de derde grootste werkgever van Oostende. Oesterbank werkt onder meer voor bedrijven als Daikin, Verhelst en Duco en werft dit jaar al 43 extra mensen aan. Volgens de directie zijn de overheidssubsidies geplafonneerd, waardoor het maatwerkbedrijf nu zelf investeert in extra begeleiding voor werknemers met grotere drempels. Het naaktstrand van Bredene viert eind juni zijn 25e verjaardag met twee comedy shows voor naturisten. Comedian Piff Huffluff staat er dan ook en treedt zo voor het eerst op voor een naakt publiek. De voorstellingen vinden plaats op 27 juni in een tent op het strand en zijn gratis. Al moet je wel inschrijven. En de dresscode is bekend.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw dinsdag op B1.

0: voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Dit is B1. Enjoy the music.
4: Disco. X on my

0: Nieuws uit de wereld.
1: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
2: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrisinstallatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
1: Zaterdag kwam in Hamme nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
3: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
1: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Demy. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
0: B1, B1, de radio aan zee.

0: enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

disco. It ain't no country club either.